0: Ik haal zo.
1: Ik zie naar zijn schip.
2: Secondary search complete, negative.
1: Secondary search complete, negative, copy.